Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skakel gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

Achayo cry. Isaac Viar, Isaac Viar, met my roi rok voor jou, dier, ek wil jou hê. Achayo cry.

0: Het is moeilijk om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martens begrafenisdienste nou by C.J. Langehoffenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Hartelijk welkom bij ons verslag op een heerlijke zonskindag. John Plaatjes is mijn naam. Die Afrikaanse A-cricketspan het die Engelse naasbestes maandag op die vierde en laatste dag van hulle eerste vierdag wedstrijd in Orandal met 8 paadjes geklop. Die Afrikaners het op 122 voor 1 net 92 lopies op die laatste dag benodig om te wen. Die tweede vierdag wedstrijd tussen die Afrika en die Engelse Lions begin vrijdag op Kentse Veld in Beckenham. 4 Suid-Afrikaners kan van deze week in die uitspelrondes van vanjaar sy Indiese Premier Liga betrokken wees. Die voorslagbowler Kagiso Gadaba, die kolwer Donovan Barrere, die naadbowler Nandre Burger en Heinrich Klaassen, die topkolwer. Die Royal Challengers Bengaluru verdedigende kampioen het eerste geëindig en speel vandag in Dharamsala in die eerste kwalificerende wedstrijd teen die Gujarat Titans. Mamelodi Sundowns het sondag aan in die tweede been van die eindstryd in Rabat met 1-1 teen Esfar van Marokko gelijk opgespeel, nadat hulle in die eerste been verlede week in Pretoria met 1-0 koning gekry het. En nu die kort verslag sluit ons af met rugby nuus. Die Blitsbok Luan Gelomee sal vandag die laaste vesting vir die juniorbokke beman in hulle kragmeting teen Fiji in die internationale onder 20 reeks by Wynberg Boys High School in Kaapstad. Die wedstrijd skop af om 3:00 vanmiddag. Orgie en Chilie meet kragte om 1:00. Die wedstrijde word rechtstreeks op SA Rugby se YouTube kanaal gestroom. Vir Eden FM Sport hier vanuit ons Oudtshoorn atelier is ek John Plaatjes.
1: Dit was die sportverslag waarna ons geluister het, tyd so 13 minute na 10. Ek het nou vir JJ op die lijn en ons gesels oor styling het. Goeiemorgen JJ Venter, gaan het goed vandag?
2: Goed met jou, Jolie.
1: Kan nie klaar nie, dankie, aan die gang. Ons gesels oor?
2: Styling,
1: vertel bykie meer, okay. Wat is dit?
2: Okay, so allemaal vrouw altijd, hoe kom met ek een styling uitgebruik? So styling uit is wel verskillende goed. Okay, so eerst en dit is die meest algemeen wat allemaal ken, is jou argan oil, jou Moroccan oil, en dan jou silica. So dit is die product wat jy gebruik na jy geflat iron het, en jy het opgeblaas, so dit is om jou haare daar shine te gee, of om jou style in te lak. Okay. So, met styling uit, allemaal vooral altijd vir my, hoekom met die styling uit gebruik? Ek het al een paar dieren daarvoor. Voordat jy begin blaas, gebruik jy soms altijd vir gebruik jy die protecte. So wat gebeur as jy nie die protecte gebruik nie? Eerstens, jou haar het droog uit. Jy het split in, jou haar het breek, dit brand, en jy het vry. So styling uit voorkom dat jy om jou styl in te lak.
1: Okay.
2: So, met styling uit, allemaal vooral altijd vir my, hoekom moet met styling uit gebruik? Ek het al een paar dieren daarvoor. Voordat jy begin blaas, gebruik jy soms altijd vir gebruik jy die protecte. So wat gebeur as jy nie die protecte gebruik nie? Eerstens, jou haar droog uit.

Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: into our news headlines. Coming your way in a bit. Ine from hello.
1: Goeiemiddag, Sebas Pikkel hier.
0: Goeiemiddag, Pikkel.
1: Ek meld net aan. Ek luister nou na die liedjie en het klink het so na Pikkel of is het Pikkel. Maar, mooie dag vir jou. Baie dankie.
0: Ah, Pikkel, I love it, man. I love it. let's go to Highway Fisher. Is in FM, hello.
2: Goeiemiddag, Sebastian. Gelukkig is er gedaan aan jouw zoon kemmeren, wat is dat voor jaar? Hij heeft zijn dagje geniet.
0: Yes, yes.
2: En ja, zijn fout moet hem liggen bij deze dag nu. En dat komt van al die Highway Fisheries personeel. Hulle sê met gatskoopdagje gaan doen.
0: Oh, yes, yes.
2: En een mooie dag voor jou, Basie. Liefdertje in. Bye-bye.
0: Bye-bye. Thank you so much. Well, talking about municipalities, I love the interaction. You know, it's about 27 minutes past the hour of 1 o'clock, and I got a message from the George municipality as well, stating that municipal teams remain on site, you know, when it comes to that water supply interruption on the R102. That is now on the airport road. It says that the municipal teams remain on site and are continuing efforts to remove the obstruction in the supply line. Now, the following areas may continue to experience low water pressure or, you know, no water supply, which is Heralds Bay, Breakwater Bay, and then Obai, right? Water tanker is stationed at the Obai Breakwater Bay entrance. So, yes, it's been issued by the George municipality, and they do apologize, you know, for the inconvenience caused. Thank you so much. The number right here in studio is 060-505-2693. The birthday boy. Very good afternoon to you, brother.
3: Goeiemiddag, Mr. Coleridge. Goeiemiddag. Ingeskakel, wow, dis a prachtige dag. Hier in Mosselbayasmos, yes, winterchoppa, man. Mm. Ja, ek geniet sommer lekker. Yeah. My bieden en baie dankie aan al ons Eden FM familie,
0: yes,
3: wat hierdie dag so speciaal maak. Ja, ja, nee, nee, nee. My vroukie bederf my sommer baie lekker. Ook aan Auntie Bieu, dan Julia Square, Nysna.
0: Yes.
3: Met haar verjaarsdag ook vandag. Baie geluk, Auntie Bieu, geniet hierdie prachtige dag. En allemaal vandag verjaar, moet hierdie dag geniet. Baie liefde en sien van Elzo en Cameron hier uit. Die prachtige Mosselbaai choppa, man.
0: Lekker vol lewe, jong. Aljo en Cameron Scholes.
4: Hallo. Middag, Sebas, ingeskakel by die huis. Groete vir al die maaikies. Almal met die baie mooi en geseende dag hier. Sebas, jy moet ook een mooie dag hier daar in die atelier. En ek kom nou met baie liefde van Katrina van Vorm. Dan wil ek vir al die maaikies net middag sê, die wat my so mooi geroet.
0: Mm-hmm.
4: Ek waardeer dit op reg. Mooi dag.
0: Mooi dag vir jou, Katrina.

0: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse.

op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Even if I do believe that, you also believe that tonight's gonna be a good night. Hello, yay, yay, yay. Kom maar erbij dan, vast op je land, nog 605-25-2693. Soos ons gereed kreeg vir die Philippines en weer hier op jou nummer 1 draadloos. Kom ons klim goed aan, was lap die land in. Paar boodskapies wat deurgekom het. Goeiemiddag Paula, ek geniet jou program ontzettend baie. Kan jy asjeblief vir Andrew en Celine speel? I can't be with you tonight van Judy Boucher. Oeh, brother. Oeh, mense. Ek sê vir jou, daar is een ander anthem. Elso en Cameron en Doreen Cameron, hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Paula, opskedop, stoppen, ingehaak en ingeskakel. Ja, toe hiertoe het die Heere van my gedra. Amen. Van die eer kom die Heere toe. Dankie vir die Heere van nog een jaar met my leven. En baie, baie dankie aan al ons Eden FM familie wat my so speciaal dat voel het vandag op die radio boodskap, baie baie baie dankie, baie geluk ook aan Antibio daar in Judas School, wat ook vandag haar verjaarsdag het, Antibio goedheid en guns op die leven, jy moet een prachtige en geseende nieuwe levensjare meneer Amas, jy moet ook een prachtige dag het, baie liefde en seen, van Elzo en Dorien Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai Choppa.
0: Daar is die birthday boy van my kant ook, happy happy happy birthday Elzo en Cameron, mag hier jou sien met nog vele vreugdevolle en gesonde levensjare, en baie dankie veel mens, wees jou omgehaap, jou warm persoonlikheid, jy is maar net een lekker mens en klaar, mag het nog vele lekker jare in jou leven wees, en Dorien, doen die rechte ding en bederf, hy moet jik so bederf hier van Patrick.
2: Hola Mas, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag my broer. Wat sê jy Mas?
2: Ja nee, ek weet nou nie man. Ek weet nou met al die verjaarsdae soos Eljo en Kemmerer en Skols en Louwen hier by Timber City en dan die Male en allemaal wie saam met hulle verjaar.
0: Ja.
2: Ek weet nog nie of iemand vandag al vir hulle happy birthday van Stevie Wonder gespeel het, man. Wil jy nie die dingetje vir ons Ivers op alcohol indruk dan, man? Sublief.
0: Okay, nog boodskapjes dat hier gekom het hier by 060-555-2693. Dit lyk daar ons eie Katrina, daar het een prachtige volmoed. Katrina, het jy jou boodskap die lied? Hoe kom doen jy dit, Katrina? Mens, doen jy dit die? Oeh, mense. Katrina? Iedereen heeft hem hartelijk goeiemiddag. Oké, okay, daar verloor ons daar de lijst. Kom ons, maak gereed voor die vierde nies en weer hier op jou nummer 1 draadloos. How about a bit of reggae? Bob Marley and the Wailers. Iedereen FM, I've got one question to ask. Could you be loved, Masakinis?

Vanellas. Vanellas. Is my happy birthday song vir alle mense wat die afgelope week, afgelope naweek verjaar het. En vandag verjaar. Julle almal is akkedissies en julle is lekker mense. En is klaar wat dit so is. Happy

0: En nou kom ons weer terug van Durban af. Franklin Kibido sê, daar vat hy Pola Hops. Lekker, lekker Franklin Kibido, my broer. Ingehaken, ingeskakel. Landy Titus, goeiemiddag Pola Hops. Lala, hartlik goeiemiddag. Dis nou so 24 minute voor 5. Kom ons breek vanaf advertentie en dan keer ons verder. Hier op jou nummer 1 radio. Nou, ek is saam met jou tot en met half 6. Want dan skakel ons oor na ons Mosselbaan te leven. MJ's ring in het.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgeving, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: Don't wait until there are no trips left on your Go George smart card. You can top up at any of the Go George smart card kiosks at a mobile kiosk park near you or at any of more than 300 top up vendors all over town. Phone the Go George call center on 0800 044 044. That number again, 0800 044 044, to inquire about your nearest vendor or find the latest vendor list by clicking on the smart card button on the website www.gogeorge.org.za.

0: Ja, dit is Hendrik Malibu Afton Drive. Welkom. It's feel good music, feel good vibes op jou nommer 1 draadloos. Ons keer lekker saam tot in met 6:30. Jy gaan nering sê, jy bly nie daar so, en jy keer saam met die opspaaste Malcolm de Jager, daar uit die prachtige Mosselbaai. Lekker om van jou te hoor, paaste. Hartlik goeie laatmiddag.
1: Middag, Paul, op.
0: Middag, sê paaste.
1: Spoel die my broer. Happy birthday, Nielse Wijn. Sien van die Heere op sy lewe, Paul.
0: Amen.
1: Kwaai saak in die lucht, jongens, een winterdag in Mosselbaai.
0: Lekker, paaste, lekker. Hallo, good day, good afternoon.
2: Hai, goeiemiddag, Paul, op. Sien ons lieflike, prachtige luisteraars in die Suid-Kaap.
0: Wat dan zie?
2: My ma, dankie vir die drijfhousen, man. Dankie, ons waardeer het. Ja, nee, dis is mooi. Ons het dit nodig.
0: Ja, nee, my boete.
2: En, ja, man is net bezig om te kopen. Hulle sê, die bijwoord sê, ons is een man nie werk, en kan nie eet die soe man, moet maar werk, my maat, om te eet. Hola, het vir ons al die vrouwke luister, is al lekker achtermiddag, en een geseende aankie, en veilig wees, as dit die wil van die Here is. Groet ons mekaar morgen week, is man net die in my register, te teken dat ek was deel van jou show, my maat.
0: Dankie, my boete.
2: En, ja, nou, Tuno!
0: Nou, Tuno, ja, jy!
2: Ek wil praat met jou. Ek praat, jy wil nou zo hond, kijk, ja, praat met jou. Hola, ek gaan uitwees, my maat, sien en nou, hoor.
0: Dankie, my boete, groet en lieve dame, Cheryl, nee, en laat jy het rustig vat, asjeblief toch, boete, G.
3: Morning, it was Mr. Paula Ops on Eden FM. I've known him for many years, close to 25 years, if not more. Please support Paula Ops on Eden FM and please support South African music. And thanks, Paula, for always supporting Dr. Victor Naras Cerebels. Ons waardeer het vreselijk.

0: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Even, I don't know about you, but here we go, hier gaat ons.

Ja, lekker terug in die tijd saam met Abba, so Dancing Queen, hier op jou afternoon drive. Middag, Paula Hopskedops, ek is ingeak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Een prachtige middag vir ma Sarah, Dalsy, Irene, November. Antie Poppy, Jack Windvogel, Antie Jean, Mama Dinah, Hanne Abrams en al my Eden FM maaikies. Geniet alles wat julle gaan doen. Dit kom met baie liefde van Mina Konradi. Ek is terug, Paula Hops. Lekker jy, Mina. En Mina sê, dankie vir my ginsling, Ebba Lied. Wow, I love that. Lekker, Mina.

0: hold him down. Oh, moet niet laten jou terughouden in die leven. Staan op jouw rechten.
1: Kom eens kijken hoe we ze nou kan krijgen. Hallo jij, hartelijk goedemiddag.
2: Hartelijk goedemiddag meneer Amais, hoe gaan we?
1: Bye goed zelf, met wie praat ik nou?
2: Bye goed, dank je meneer Amais. Ik wil niet zeggen, mijn man heeft een geziende dag gehad. Ik kan mezelf voor de eerste keer zeggen, mijn man.
1: Ja mevrouw, ja mevrouw Cameron.
2: Ja, en ik bederf hem maar van het begin van die maand, dat meneer Amais. En ik bederf genoeg aan, want ons moet met strategie werken. Ook 2 maanden, dat moet weer mij weer.
1: Ja.
2: Zodat we niet bederven weer bij mij begin.
1: Lekker man.
2: Maar ik wil gewoon zeggen, hij moet zijn dag verder geniet. En ik is baie lief voor. En baie dankie voor allemaal te geluk wensen.
1: Baie dankie mevrouw Cameron. Ja, nee. Kijk nou, als jij nou zegt, je bederf om. Kan je volgens net zo'n idee geven? Skit het voor ons een prankje. Hoe lig je bederf?
2: Hij heeft voor ook een breakfast in bed gekregen, meneer Amais. Ik was weg van je huis, want ik is bezig met iets en ik heb teruggekomen vanmiddag. Hij is nog steeds in het bed, want wow. Ik heb afgepakt vandaag. Ik heb vanmiddag eten gegeven.
1: In het bed?
2: In het bed, meneer Amais. En ja, die aand is nog jong.
1: Die aand is nog jong en jullie is ook jong.
2: Nee, dan gaan we ons uitbreken. Maar ik wil ook zeggen, ik is nou bezig en ik kom bij. Ik zeg om je altijd te maken en die wortelkoekjes in die oom.
1: Ja, oké. Okay. I'm setting the scene for the rest of the night. With Whitney Houston, you give good love to me. Dat moet uit zijn mond niet komen.
2: Ja,
1: jongens, ga niet uitbreiden. Nee.
2: Allee, dankie meneer Amais.
1: Mevrouw Cameron, baie dankie, was lekker om je op je lucht te heen. Mooi blijf, geniet het.
2: Baie dankie meneer

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
2: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
3: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make.

0: De show Stem in de Paradijs is hier in FM. Goedenavond en bye-bye. Welkom bij jouw Late Night Drive. Ik is Jason Stanley Sambio. Dr. J is jouw love doctor in jouw gezelschap. Op het dinsdag, woensdag en donderdag aan een keer rond samen met jou. Baie dankie voor die span wat samen gekeerd tussen 9 en 10 uur. Umbatranga, The Guitar of Eden. Hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Mr. Parks, dank je voor jou en onze collega's wat samen met jou gekeerd tussen 9 en 10 uur. Hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Mijn plezier om samen met jou te kan wees tussen 10 en 12 uur. Hier dit even in de avond, bring ons weer net die beste in love songs en slow jams. En dan vat ons jou ook terug, so ver soos ons kan, hier en daar so. Geniet die oomblikke saam met ons en maak die beste daarvan. Indien jy wil saamkeer, het jy die geleentheid om so te maak, ons WhatsApp nummer 060-505-2693. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer en dis hoe jy saam met ons as omroepers in contact kan kom en saam keier en saam gesels. En indien daar onderwerp is om oor te gesels en jy wil jy mening lig en saam gesels, het jy die geleentheid dan om so te maak. So net na 11 kyk ek na ons WhatsApp line boodskappe wat dan die gekom het, 060-505-2693. Maar kom ons begin en ons kop ons program af hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, met die klanke van Eternal, getiteld Angel of Mine.
1: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your

0: Community Radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
1: Rechtstreeks in de hart van die tuinroute. Hier is Eden FM, jouw stem in het paradijs. Jason Stein in jouw gezelschap. En wat een plezier om samen te kunnen keien. 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donderdag in jouw gezelschap. Kom eens kijken naar onze WhatsApp-lijn. Boodschappen wat doorgekomen. 0605052693. Zo 10 minuten over de uur van 11 uur. Baie lekker om samen te kunnen keien. Vanavond, hier die tijd van die aand. En geloof het al dat jy die klanke vir die eerste eeuw geniet het. Onse boodskappe wat deurgekom het op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. Goeienavond, Love Doc, en welkom op die program. Mina Conradi en Liesel, kom in. El Juwijn, ek glo dat jy jou verjaarsdag geniet het. Dankie Doreen, en ek weet dat jy jou manlief bederf het. Dis nou die leeskamer van Oudzorg wat so sê. En ja, El Juwijn, geloof het dat jy een prachtige verjaarsdag vandag gehad het, tot met nou toe en nog aan het, tot met 12 uur toe. En Doreen, jy, en ek weet dat jy manlief vandag bederf het, jou zo een prachtige jaar vir jou voren toe, en ook baie dankie vir jou liefde en omgee hier by Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie dankie vir jy wat saam keier en die boodskap wat deurkom hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693 dis ons WhatsApp nummer, en ek kyk of daar nog boodskappe deurgekom, en ek sien daar het een paar stemboodskappe ook deurgekom, en ons gaan kyk om dit vir jou te bring ook binnenkort. Hier die volgende een wat deurgekom, en sê goeienaand Jason, Love Doc, kan jy asseblief Keep on Loving You speel van is het Rio Speed Wagon. As ek reg is, asseblief Love Doc, Wilma van Rosemore is ingeskakel en geniet die program. Mooi aand vir jou ook. Baie dankie Wilma, jy moet ook een prachtige aand het en lyk om van jou te hoor. Goeienaand Dr. J is The Love Doctor, kan jy asseblief vir my die song My Love Seeker Belongs to You, of My Heart Belongs to You, sien ek People Bryson. Dit kom vanaf Monique in Nysna. Nou Monique, baie dankie, jy moet ook een prachtige aand het daar in Nysna. Lek om van jou te hoor. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer, en baie welkom by jou stem in die paradijs Eden FM. En ons gaan binnenkort kyk wat sê ons stemboodskappe wat deurgekom het hier op ons WhatsApp lijn. Maar jy kan nog saam keier en jou boodskappe aansteer, en ons maak dit deel van hierdie program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So kom ons kyk en ons luister ook na ons van ons stemboodskappe wat deurgekom het hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. Okay, baie dankie daarvoor. Hier is Anonymous insiening wat die deur gekom het. Baie dankie Wilma vir jou ook en vir jou boodskap. Waardeer dit, jy moet een prachtige aand het in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. En kom ons gaan kyk en binnenkort speel ons ook jou liedjies wat jy aangevraai het op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. Maar kom, ons gaan eers voort met hierdie een, en dan kyk ons weer na nog van daar die boodskappe wat deurgekom het op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. Eden FM, jou stem in die paradijs, baie welkom.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM.
1: Goeie goeienaand meneer Stanley, wauw, ingehaken, ingeskakel, geniet jou program, ja, vanavond aan al ons Eden familie, en vandag, en ek weet, aan die bio het sommer een lekker, lekker dagje gehad, my verjaarsdag maaikie, al ons laatnacht luisteraars, een speciaal hartelike groet, al ons senior burgers wat ingeskakel is, aan die Lies, aan die Mina Conradi, Liesel, aan die Monza, jylle sommer hartelike groet, jy het een prachtige mosselbaan, ek en my vrouwtjes ingehaken, ingeskakel, Mr. Stanley.
2: Ja, Joanne, baie, dankie vir daardie boodskap, en ek weet, julle is ingeskakel, baie dankie, en ek glo jy daardie boodskap ook gekry van ons luisteraars af, ons nightriders af, van my ook af, boet, hoop jy het een geseende verjaarsdag vandag gehad, tot nou toe, en mag net goed het in gins jou volg, en dat vrou die veel lekker bederf het, en geniet die klanke, geniet het saam met ons. Baie dankie ook vir die boodskappe wat verder deurkom op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. Eden FM, jou stem in die paradys.
0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. You know I'm known.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons.
1: De show is Tony Paradise, is hier in de FM. Goed aan mijn kant, dat was baie leuk om samen te kunnen keer. Ons mag weer so 10 tot 12 morgen aan die op hier in de FM, jouw stem in de paradijs. Geziende aan voor u verder, rustige nacht is voor u. En geloof het ook dat jij hier die tijd geleefd samen met mij geniet het. Van mij Jason Stein, een lekker aan voor u verder. In de gezelschap van hier in de FM, jouw stem in de paradijs.
2: Catholic Hour, a program to evangelize and educate
3: every Sunday at 6 p.m.
2: an insight to the Catholic faith
3: with various guest speakers
2: encourage a faithful life in communion with Christ.
3: Catholic Hour on Eden FM.